Six Organs of Admittance, Mount Eerie, Blood, Tip van de Week, Discreet Music in Göteborg, Zweden. Een label, een distributeur, de disc. Ze zijn een paar jaar geleden afgebrand. It's a great record shop. Goed label. Volg ze op sociale media en luister hun muziek die zij verdelen. Eerlijk. Geniet ervan. Violen.